bekende situasie van de die dat bekende is de dansers waar het van zijn in moet de dansen. Dus ik heb het zo'n hele koel daar was het zo'n beetje zo ik had het wel eens en dat ze daar was zo'n maar hier ook niet is daar was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje dat was zo'n beetje Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed.